0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie komt tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Your Radio.
4: Jouw radio.
0: Your Music.

0: disco, 70s, 80s, all in the blender. Dance Classics Party, Costa Blanca Radio.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
2: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op Costa Blik. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
1: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia en...

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie komt tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: zingt ze allemaal mee. Hora Loca. I want it that way. Bij Costa Blanca Radio.
1: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: 4 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie komt tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Your Costa.
0: Your Radio.
4: Jouw radio.
0: Your Music.

0: Blanca Radio.
1: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More, filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
2: Isla Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lempuya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
3: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
2: Let op! Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali!
3: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: In Gabia, La Nucia en La Via Giosa.
6: Altijd en overal, The Sound of the Costa.

muziek die het daglicht niet verdraagt. Maar in de nacht is er pure schoonheid. Costa at Night. Costa Blanca. Radio.

0: Galway at 97.6 and Benidorm area 101.5. And on DAB+, Denia to Valencia and beyond, channel 8D.
1: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 5 uur.
0: 5 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Tot zover het radionieuws.
1: Your Costa.
3: Your Radio.
1: Jouw radio.
3: Your Music.
4: The

0: ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: disco, 70s, 80s, all in the blender. Dance Classics Party, Costa Blanca Radio.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport. Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa

0: Blanca. Refi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Your Costa.
0: Your Radio.
4: Jouw radio.
0: Your Music.
5: The

0: vergeten pareltjes.
1: Muziek van toen voor de boomers van nu. Bart van Leeuwen.
2: Hallo daar.
1: Verhuist ook mee.
2: Voortaan hoor je mij met De Plaat en zijn verhaal elke zondagochtend tussen 10 en 12.
1: Vanaf nu, zondagochtend.
2: Natuurlijk hier op Costa Blanca Radio.
3: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella en nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha, de zee op je bord.
4: Wherever you are in Europe, your Norse pool is doing exactly what it should. The Norse of One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
5: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans et de bonnes adresses.

0: toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdeuilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup, infinite pool enjoyment.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: adverteren? Wie doet dat nog? Via social media bereik je toch veel meer?
1: Ja, als je geluk hebt, klikken ze pas weg na 3 seconden.
0: Ah ja, goed punt. En dan?
1: Nou, dan scrollen ze door naar een filmpje van een dansende kat of een vent die zijn barbecue opblaast.
0: Oh, dus bereik is niet genoeg?
1: Precies. Marketing is geen getalletje. Het gaat om herkenning, om vertrouwen. Zorgen dat ze aan jou denken als het erop aankomt.
0: Dus toch gewoon adverteren?
1: Nou, niet zomaar gewoon adverteren. Slim zichtbaar en hoorbaar zijn. Niet alleen online en op socials, maar ook op de radio. Met een goed verhaal. Kenbaar. Blijft hangen. Check thesoundofthecosta.com/adverteren.
2: Koeker, 1 kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Quick, uw koekerdealer van de Costa.
3: Hoi, ik ben Hans van Quick, de koekerspecialist van de Costa Blanca. Heel makkelijk, 1 kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoede kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Tot zover het radio nieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker supplier of the Costa Blanca. We take care of sales, maintenance and service. We have cooker CO2 cylinders and all filters on stock. Quick. Call us 6588-288-66.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.

0: terug naar de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.
2: Back to the 80s.
0: De grootste hits en je diepste herinneringen uit de jaren 80.
2: Back to the 80s.
0: Bij Costa Blanca Radio. The Sound of the Costa.
3: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
4: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar +34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
3: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
5: Hoi, Hans hier van Quick. Uw officiële koekendealer aan de Costa Blanca. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Quick.nl of Google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
3: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
6: The Sound of the Costa.
7: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
6: Costa Lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
7: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
0: Ze staan bij elke supermarkt op de plank. In pot of blik.

0: Waarom anchovies hier beter werkt dan geitenkaas.
1: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
0: Op thesoundofthecosta.com.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In Gabia, Lanusia.

0: uur regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
1: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
2: Costa Blanca regioagenda.
3: Goedemorgen, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. Tussen 20 en 24 juni vinden aan de Costa Blanca de vreugdevuren van San Juan plaats. Het betreft een van de meest spectaculaire festivals van Spanje. Zo worden reusachtige artistieke monumenten van hout en papiermaché opgericht, planta op 20 juni en verbrand op de nacht van 24 juni, La Crema. Verder zijn er optochten, vuurwerk, muziek en straatfeesten. Op 23 juni verlichten vreugdevuren 200 kilometer kustlijn. Tot slot nog de markten voor morgen. In Benidorm is de markt centraal gelegen, net achter het sportpaviljoen. Deze markt is elke woensdagmorgen van 8 tot half 2. De antiekmarkt in Kalpen, net buiten de stad aan de Avenida Valencia, in de richting van de Zoutvlaktes. Er is ook markt in Teulada van 8 tot 2 aan de Plaza Sai Centauri en op de Caledalekant in El Campello. En van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags vlakbij het stadhuis en in Benidorm van 8 tot 2 in de Rincón de Lois. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablancaradio.nl.

Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar thesoundofthecosta.com/vacatures.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Bebold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Bebold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Bebold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Bebold Interiors op Instagram.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Dick de Haar met het radionieuws. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%. Bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, aldus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.

0: Ik dacht dat je wakker was.
1: Watch it grease the lightning. It's fun to stay at the
2: YMCA. Elke werkdag. Van 10 tot 11 mensen.
3: Bij Costa Blanca Radio.

0: Toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen, zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve rompslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
2: Isla Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas del Pi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lumpuya Lahore. Op je bord, authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno.
2: Let op. Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: wakker worden.
1: Wakker worden.
0: Met meer pit dan een Spaanse espresso. Costa, wake up.
1: Costa Blanca, radio.
2: Let's go, girls.

0: Heb jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android-smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
3: ATM Cocina Simas.
2: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cocina Simas.
4: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine, het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine, waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.
5: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
6: Costa Lifestyle.
7: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
5: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
7: Als het 30 graden is en je zet een bord pasta op tafel, vraag je je lichaam om iets te doen wat het niet wil. In Bidasana deze week. Waarom eten in de hitte andere keuzes vraagt en wat er wel werkt als de zomer echt begint.
5: Lees het, beleef het.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgestoten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Tot zover het radio nieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.
3: The

0: Costa Blanca Radio.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via plus 34 642 458846. Plus 34 642 458846. Lifestyle Magazine Eat, Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
2: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella en nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha, de zee op je bord.
3: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
4: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten.

0: specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner.
2: Worth €1,870.
1: Start at norsup.com. Norsup, infinite pool enjoyment.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Dick Verhaak met de hoofdpunten van het radionieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse autoriteiten. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Gisteravond is de protest tegen de komst van de noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: een terrasje pakt in Delia. Of doorknalt naar Valencia. Klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio. Via DAB Plus.
2: Koeker. Eén kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Q-U-U-I-C-K. Quick, uw koekerdealer van de Costa.
3: Hoi, ik ben Hans van Quick, de koekerspecialist van de Costa Blanca. Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: 10 o'clock.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
4: Your Costa.
5: Your radio.
6: Jouw radio.
7: Your music.
8: The sound of the Costa.
9: And now, Ora Loca.

0: herinneringen uit de jaren 80. Bij Costa Blanca Radio. The Sound of the Costa.
1: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
2: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
3: Costa Lifestyle.
4: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
2: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
5: Ze staan bij elke supermarkt op de plank. In pot of blik. Netjes op rij. Maar de Pimiento de Piquillo verdient meer dan een vulling. In Gusto deze week. Wat een Spanjaard ermee doet en waarom anchovis hier beter werkt dan geitenkaas.
2: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
5: Op thesoundofthecosta.com.
6: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
7: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse autoriteiten. Gisteravond is de protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: In Gabia, La

0: /vacatures.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cucina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cucina Simas.
3: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans et de

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op het bedrijventerrein in Heer-Hugowaard, waarbij een dode en 2 gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukten hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pand door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt. Aldus RTL Nieuws. Tot zover het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Your radio.
0: Your music.

0: Jij gek op classics? Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
1: Muzikale herinneringen. Vergeten pareltjes.
0: Muziek van toen voor de boomers van nu. En Bart van Leeuwen.
2: Hallo daar.
0: Verhuist ook mee.
2: Voortaan.

0: toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport. Isla
1: Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Delpi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lempuyah Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Don Panchito.
2: De Nederlandse delicatessenwinkel.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00. Don
1: Panchito. Siempre algo bueno.
2: Isla Bali. Let op. Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa.

0: Headlines.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Heerhugowaard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: De regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
1: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
2: Costa Blanca regioagenda.
3: Erik de Zwart hier en dit is de regioagenda. Tussen 20 en 24 juni vinden aan de Costa Blanca de vreugdevuren van San Juan plaats. Het betreft een van de meest spectaculaire festivals van Spanje. Zo worden reusachtige artistieke monumenten van hout en papier-maché opgericht, planta op 20 juni, en verbrand op de nacht van 24 juni, La Crema. Verder zijn er optochten, vuurwerk, muziek en straatfeesten. Op 23 juni verlichten vreugdevuren 200 kilometer kustlijn. Tot slot nog de markten voor morgen. In Benidorm is de markt centraal gelegen, net achter het sportpaviljoen. Deze markt is elke woensdagmorgen van 8 tot half 2. De antiekmarkt in Kalpen, net buiten de stad aan de Avenida Valencia, in de richting van de Zoutvlaktes. Er is ook markt in Teulada van 8 tot 2 aan de Plaza Sai Centauri en op de Calledalekant in El Campello. En van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags vlakbij het stadhuis, en in Benidorm van 8 tot 2 in de Rincón de Lois. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablancaradio.nl.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner. Worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: The sound of the Costa.
3: The sound of the Costa is niet alleen radio.
2: Costa lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
3: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
0: Als het 30 graden is en je zet een bord pasta op tafel, vraag je je lichaam om iets te doen wat het niet wil. In Bidasana deze week. Waarom eten in de hitte andere keuzes vraagt en wat er wel werkt als de zomer echt begint.
3: Lees het, beleef het. The Sound

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 12 uur.
1: 12 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Ex-Loermond geslapen. De gemeente Borger-Odoorn heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Dit was het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.
6: The

0: Ben jij gek op classics? Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
1: Muzikale herinneringen.
2: Vergeten pareltjes.
0: Muziek van toen voor de boomers van nu.
3: Ghost of Classics.
0: En Bart van Leeuwen.
4: Hallo daar.
0: Verhuist ook mee.
4: Voortaan.

0: Toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella en nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha, de zee op je bord.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Exloermond geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een

0: Heb jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android-smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden.
2: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar +34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@markdeautomakelaar.com.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens PRO Esma Lalla verlaat Politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Dit was het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker supplier of the Costa Blanca. We take care of sales, maintenance and service. We have cooker CO2 cylinders and all filters on stock. Quick. Call us 6588-288-66.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Your radio.
0: Your music. The

0: Costa Blanca Radio.
1: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick! Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
2: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine, het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine, waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
3: Hoi, Hans hier van Quick. Uw officiële koekerdealer aan de Costa Blanca. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Quick.nl of Google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
4: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
5: Costa Lifestyle.
6: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
4: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
7: Ze staan bij elke supermarkt op de plank. In pot of blik. Netjes op.

0: en waarom anchovies hier beter werkt dan geitenkaas.
1: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
0: Op thesoundofthecosta.com.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Tweede Kamerlid namens Pro, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia en La Biagiosa.
4: Altijd en overal, The Sound of the Costa.

0: Volg jij het Spaanse nieuws op de voet, maar mis je de context voor expats? The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op /vacatures.
1: Proef de harmonie. Ontdek de wijnen van Bodegas Oral. Verzamelaars van bijzondere, buitengewone druiven. Wijn maken als levensstijl. Zo vrij, ambachtelijk en klein als wijnproducent, zo groots in smaak. Arpeggio. Harmonia. Accorde. Kijk op bodegasoral.com.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
3: ATM Cocina Simas.
2: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cocina Simas.
1: Bodegas Oral. Ontdek de smaak van muziek. Beleef de intense wijnen. Arpeggio, harmonia en accorde. Bestel via het formulier op de website of via bodega@bodegasoral.com.
0: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consumentenmarkt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Vergelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Dit was het radionieuws.
0: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito. Your Costa. Your radio. Jouw radio. Your music.
3: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: Costa Blanca Radio.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via plus 34 642 458 846. Plus 34 642 458 846. Lifestyle Magazine E-Drink and More. Waar business en lifestyle samenkomen.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: adverteren? Wie doet dat nog? Via social media bereik je toch veel meer?
1: Ja, als je geluk hebt, klikken ze pas weg na 3 seconden.
0: Ah ja, goed punt. En dan?
1: Nou, dan scrollen ze door naar een filmpje van een dansende kat of een vent die zijn barbecue opblaast.
0: Oh, dus bereik is niet genoeg?
1: Precies. Marketing is geen getalletje. Het gaat om herkenning, om vertrouwen. Zorgen dat ze aan jou denken als het erop aankomt.
0: Dus toch gewoon adverteren?
1: Nou, niet zomaar gewoon adverteren. Slim zichtbaar en hoorbaar zijn. Niet alleen online en op socials, maar ook op de radio. Met een goed verhaal. Herkenbaar. Blijft hangen. Check thesoundofthecosta.com/adverteren.
2: Isla Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Tapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lempuya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
3: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
4: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella en nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha. De zee op je bord.
2: Isla Bali. Let op. Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
0: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
5: Costa Lifestyle.
6: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
0: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
6: Als het 30 graden is en je zet een bord pasta op tafel, vraag je je lichaam om iets te doen wat het niet wil. In Bidasana deze week. Waarom eten in de hitte andere keuzes vraagt en wat er wel werkt als de zomer echt begint.
0: Lees het, beleef het. The Sound.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridwan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen, en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Dit was het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
4: Costa.
0: Your radio.
5: Your radio.
0: Your music.
6: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: naar de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.
2: Back to the 80's.
0: De grootste hits en je diepste herinneringen uit de

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoge beroep is door het

0: De regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
1: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
2: Costa Blanca regioagenda.
3: Goedemiddag, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. Tussen 20 en 24 juni vinden aan de Costa Blanca de vreugdevuren van San Juan plaats. Het betreft een van de meest spectaculaire festivals van Spanje. Zo worden reusachtige artistieke monumenten van hout en papiermaché opgericht, planta op 20 juni en verbrand op de nacht van 24 juni, La Crema. Verder zijn er optochten, vuurwerk, muziek en straatfeesten. Op 23 juni verlichten vreugdevuren 200 kilometer kustlijn. Tot slot nog de markten voor morgen. In Benidorm is de markt centraal gelegen, net achter het sportpaviljoen. Deze markt is elke woensdagmorgen van 8 tot half 2. De antiekmarkt in Kalpen, net buiten de stad aan de Avenida Valencia, in de richting van de Zoutvlaktes. Er is ook markt in Teulada van 8 tot 2 aan de Plaza Sai Centauri en op de Calledalekant in El Capello. En van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags vlakbij het stadhuis en in Benidorm van 8 tot 2 in de Rincón de Lois. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablancaradio.nl.

0: heb jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden.
2: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans et de

0: éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdeuilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cucina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cucina Simas.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebakken.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: ATM Casino Simas.
2: Maak je droomhuis compleet. En bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: 4 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij, waar mogelijk ook schoten werden gelost, raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar... voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nuenen. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Dit was het radionieuws.
0: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Your Costa. Your radio. Jouw radio. Your music.
3: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: Hoe afhankelijk wil je eigenlijk blijven van het elektriciteitsnet?
1: Lees het, beleef het en volg de Sound of the Costa.
0: Op de soundofthecosta.com.
2: Ja, zolang het internet het nog doet, hè.
3: Follow Noorsup on Facebook and win a high-quality Noorsup robot pool cleaner.
4: Worth €1,870.
3: Start at noorsup.com. Noorsup, infinite pool enjoyment.
5: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar... voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia en La Via Giosa.
7: Altijd en overal, de Sound of the Costa.

0: Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar thesoundofthecosta.com/vacatures.
1: Koeker, één kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Quick.
0: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Hoi, ik ben Hans van Quick, de koekerspecialist van de Costa Blanca. Heel makkelijk, één kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of Google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: 5 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Dit was het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa. Your radio.
4: Your radio.
0: Your music.
5: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: Costa Blanca Radio.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com.

0: Del Sol en de Costa Blanca. Refi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. De tarieven dalen met 10%. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: De zon op je huid.
1: De zon op je huid.
0: En toch kippenvel. Van Shake. Tot Sheeran. Same amour. But better accent. Costa Blanca.
1: Costa Blanca.
0: Radio.

0: Volg jij het Spaanse nieuws op de voet, maar mis je de context voor expats? The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op thesoundofthecosta.com/vacatures.
1: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar +34 642 460 230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
2: Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas del Pi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lampoya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
3: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine, het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine, waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
2: Isla Bali. Let op. Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
4: The Sound of the Costa.
5: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
4: Costa Lifestyle.
6: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
5: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
6: Als het 30 graden is en je zet een bord pasta op tafel, vraag je je lichaam om iets te doen wat het niet wil. In Bidasana deze week. Waarom eten in de hitte andere keuzes vraagt en wat er wel werkt als de zomer echt begint.
5: Lees het, beleef het. De

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Zoer. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.
4: De

0: David Bowie, Absolute Beginners bij Costa Blanca Radio. 6 uur geweest, dat betekent de hoogste tijd voor 2 uur lang Costa Request.
1: Costa Blanca Radio. Costa
0: Request. Het programma waarin jij bepaalt wat wij draaien. Geef het door via de Costa Blanca Radio app, via de WhatsApp op 659-169-527. Of stuur een ouderwets muf mailtje, dat kan naar studio@thesoundofthecosta.com. Met het komende uur onder meer de verzoeken van Harm-Jan, Lisa, Theo, Lucinda, Pedro, Ronald, Wendy en Edwin. En heb jij nog een track die erbij kan? Geef hem dus even door via een van die kanalen. Met dit uur onder meer Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile, Tim Doosma, Lisa en nu weer City High. Die gaan we draaien voor Edwin. What Would You Do? Hoor je nu?
1: Costa Request.
2: Costa Blanca Radio.

0: Radio.
1: Vanaf nu.
2: Vanaf nu.
1: Vanaf nu 2 uur lang. 2 uur? Ja.
2: Twee uur lang. 2 uur lang.
1: Jouw smaak. Jouw muziek. Op Costa Blanca Radio.
2: Tot 8 uur.
1: 8 uur.
0: Hasta las 8.
2: 8 uur.
0: Claro que sí.
1: Tot 8 uur.
2: Costa.
0: Costa Request.
2: Request.

0: Costa Blanca Radio app en stuur ons jouw foute track. Je zingt ze allemaal mee. Ora Loca.
1: I want it that way.
0: Bij Costa Blanca Radio.

0: where business meets lifestyle.
1: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wachter, hoe beter?
1: Ja, kom maar door.
2: Costa Request.
3: Escríbenos.
4: Studio@costablancaradio.nl
2: of via WhatsApp 659 169527.

The London Beat, You Bring On The Sun bij Costa Blanca Radio. Tot 8 uur bepaal jij wat wij draaien. Geef het door via de app van Costa Blanca Radio. Met zometeen nog op verzoek 5 Star, All Fall Down. Dit zijn de Birds, daar wordt Wilco erg blij van. Dit is Mr. Tambourine Man.

0: voor me.
1: Of je nu een terrasje pakt in Denia, of doorknalt naar Valencia, klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
2: Ah, dat rijmt.
1: Plus.
2: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
1: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio. Via DAB Plus.
3: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro.
4: ATM Cocina Simas.
3: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
4: ATM Cocina Simas.
3: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
4: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
3: 604-126683.
4: ATM Cocina Simas.
5: Proef de harmonie. Ontdek de wijnen van Bodegas Oral. Verzamelaars van bijzondere, buitengewone druiven. Wijn maken als levensstijl. Zo vrij, ambachtelijk en klein als wijnproducent, zo groots in smaak. Arpeggio. Harmonia. Accorde. Kijk op bodegasoral.com.
4: Cocina Simas.
3: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.
5: Bodegas Oral. Ontdek de smaak van muziek. Beleef de intense wijnen. Arpeggio, harmonia en accorde. Bestel via het formulier op de website of via bodegaapenstaartje.bodegasoral.com.
6: Don Panchito.
7: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
3: The

0: Kostelijke Radio, 7 uur geweest. Hoog tijd voor het tweede en ook meteen het laatste uur van deze aflevering van Kost en Request. Het programma waarin jij bepaalt wat wij draaien.
1: Ik heb er zin in.
0: Nou, ik heb er ook zin in. En datzelfde geldt voor Astrid, Corné, Eduard, Ruud en Gert-Jan. En misschien heb jij ook nog wel een plaat waarvan je denkt van die moet er zeker even bij. Laat het weten. Geef het door via 659-169-527. Dat is de WhatsApp. Mailen mag ook studio@thesoundofthekosta.com of doe het even via...

Mocht je jou vragen, is Sam Fender? Ja, hij is er. Dit was je samen met Olivia Dean. Rain Me In bij Costa Blanca Radio. Alleen maar tracks op verzoek. Dit is Costa Request. Met zometeen Vaya con Dios. Ruud vroeg die aan, dankjewel daarvoor. En nu eerst Duran Duran. Kom binnen via de mail. Ik kan het mailadres wel voorlezen. Er stond alleen geen naam bij. Maar dan gaat iedereen je mailen, ben ik bang. Slave a Prayer is dit. You

0: terug naar de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.
2: Back to the 80s.
0: De grootste hits en je diepste herinneringen uit de jaren 80.
2: Back to the 80s.
0: Bij Costa Blanca Radio. The sound of the Costa.
3: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heat

0: Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bonna Platja, de zee op je bord.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner. Worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup, infinite pool enjoyment.
2: The sound of the Costa.
3: The sound of the Costa is niet alleen radio.
2: Costa lifestyle.
4: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
3: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
4: Ben jij aan het nadenken over wonen in Spanje, maar weet je eigenlijk niet welke plek bij jou past? Malaga of Gavia? Rustig of juist levendig? Aan zee of in de vallei? Die vraag verdient een eerlijk antwoord. En dat is precies wat er de komende maanden aankomt. In Casa Ibiza deze week een voorschot voor een nieuwe reeks over wonen aan de Spaanse kust.
3: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
4: Op thesoundofthecosta.com.
5: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: vraag iets goeds.
1: Of iets heel slechts.
2: Wat jij wil.
3: Costa Request.
0: Stuur een voicebericht via de officiële Costa Blanca Radio smartphone app. Of via WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: WhatsApp.
1: 659-169527.

0: Calvin Harris en Rag & Bone Man. Giant en ook Odyssey daarvoor nog. Tot 8 uur is dit Request. Straks na 8 uur kun je trouwens ook gewoon lekker blijven luisteren naar Costa Blanca Radio met de grootste hits uit de 80's in 80's en 8. En hier onderweg zometeen Fleetwood Mac, Everywhere. Pim zegt erover, ik vind het persoonlijk een van de meest prettige nummers die Fleetwood Mac ooit gemaakt heeft.
1: Oké.
0: Je hoort hem zometeen na de favoriete track van Astrid, Sir Duke. Dit is Stevie Wonder bij Costa Blanca Radio.

0: People Back and Everywhere. Het zit er alweer bijna op voor Kost en Request. Is het je vandaag niet gelukt? Geen probleem. Ja, we zitten voor vandaag helemaal nokkie-nokkie, dus er kan niks meer bij. Maar je kunt alvast je favoriete track aanvragen voor morgen. Doe dat via de WhatsApp 659-169-527. Of via de app van Costa Blanca Radio. Heb je die nog niet? Download hem even gratis. Dat kan in de App Store en de Google Play Store. Met nu Milo, EO Technology. Alvast veel plezier straks met Edie Z8 na achter. Ik spreek je morgen.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Wil Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Your Costa.
0: Your Radio.
4: Jouw radio.
0: Your Music.

0: Dolce Romantica is verlengd. Vanaf nu.
1: Zondagavond tot en met donderdagavond.
0: Van 9 tot middernacht.
2: Dolce Romantica.
0: Laat maar lekker.
1: Dolce Romantica.
2: Dolce Romantica.
0: Bij Costa Blanca Radio.
3: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
4: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella en nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha, de zee op je bord.
3: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
5: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans.

0: reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
2: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
3: Costa Blanca regioagenda.
4: Goedenavond, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. Tussen 20 en 24 juni vinden aan de Costa Blanca de vreugdevuren van San Juan plaats. Het betreft een van de meest spectaculaire festivals van Spanje. Zo worden reusachtige artistieke monumenten van hout en papier-maché opgericht, planta op 20 juni, en verbrand op de nacht van 24 juni, La Crema. Verder zijn er optochten, vuurwerk, muziek en straatfeesten. Op 23 juni verlichten vreugdevuren 200 kilometer kustlijn. Tot slot nog de markten voor morgen.
5: In Benidorm is de markt centraal gelegen, net achter het sportpaviljoen. Deze markt is elke woensdagmorgen van 8 tot half 2. De antiekmarkt in Kalpen, net buiten de stad aan de Avenida Valencia, in de richting van de Zoutvlaktes. Er is ook markt in Teulada van 8 tot 2 aan de Plaza Sai Centauri en op de Calledalekant in El Campello. En van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags vlakbij het stadhuis en in Benidorm van 8 tot 2 in de Rincón de Lois. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablancaradio.nl.

0: Heb jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android-smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
2: Ga ik meteen even downloaden.
3: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
4: ATM Cocina Simas.
3: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
4: ATM Cocina Simas.
3: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
4: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
3: 604-126683.
4: ATM Cocina Simas.
5: Isla Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas del Pi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lumpuya Lahore. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
4: Cocina Simas.
3: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.
5: Isla Bali. Let op! Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam de Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: Vanaf nu, zondagavond tot en met donderdagavond. Van 9 tot middernacht.
1: Not so romantic.
0: Laat, maar lekker. Costa Blanca Radio.
2: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren

0: bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Hoi, Hans hier van Quick, uw officiële koekerdealer aan de Costa Blanca. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Quick.nl of Google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.

0: Proef de harmonie. Ontdek de wijnen van Bodegas Aural. Verzamelaars van bijzondere, buitengewone druiven. Wijn maken als levensstijl. Zo vrij, ambachtelijk en klein als wijnproducent, zo groots in smaak. Arpeggio. Harmonia. Accorde. Kijk op bodegasaural.com.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
0: Bodegas Aural. Ontdek de smaak van muziek. Beleef de intense wijnen. Arpeggio, harmonia en accorde. Bestel via het formulier op de website of via bodega@bodegasaural.com.
2: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner
3: worth €1,870.
1: Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: 10 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your Radio.
3: Jouw radio.
0: Your Music.
1: The

0: Costa Blanca Radio.
1: The sound of the Costa.
2: The sound of the Costa is niet alleen radio.
1: Costa Lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
2: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
0: Juni aan de Costa Blanca is meer dan strandweer. Er zijn kostuumparades, een internationaal festival. En op 23 juni branden er vuren op het strand langs de hele kust. In Biba Cultura deze week. Wat er staat te gebeuren in juni. Van Moris y Cristianos tot de Noche de San Juan.
2: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
0: Op thesoundofthecosta.com.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen sibutramine en spironolactone aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The

0: Van 9 tot middernacht.
1: Notte romantica.
0: Laat maar lekker.
2: Notte romantica.
1: Notte romantica.
0: Bij Costa Blanca Radio.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine E-Drink & More, waar business en lifestyle samenkomen.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van middernacht.
1: Midnight.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: op Classics? Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
1: Muzikale herinneringen.
2: Vergeten pareltjes.
0: Muziek van toen voor de boomers van nu.
3: Classics.
0: En Bart van Leeuwen.
4: Hallo daar.
0: Verhuist ook mee.
4: Voortaan

0: Radio.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via plus 34 642 458846. Plus 34 642 458846. Lifestyle Magazine E-Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overdag zijn de verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: disco, 70s, 80s, all in the blender. Dance Classics Party, Costa Blanca Radio.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
2: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
1: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overdag zijn de verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia en La Biagiosa. Altijd en overal, The Sound of the Costa.

0: muziek.
1: Muziek.
0: Muziek die het daglicht niet verdraagt. Maar in de nacht is het pure schoonheid.
1: Costa at night.
0: Costa Blanca. Radio.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.